0: het nieuws van 3 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoorbewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo-shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. De VS heeft in de straat van Hormuz twee Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om twee vissersboten ging. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, geregeld een bui vandaag, soms ook zon en 18 graden.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 4. Daar is het oponthoud 10 minuten. En 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam bij Moergestel, nu 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor er geen treinen konden rijden. In totaal zijn er gisteren zeker 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. En sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het weer nog, vandaag geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Er staan nog niet veel files. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 4. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Noordschot 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Omroep Venray tipt.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Knoopend Empel en Waardenburg, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem bij Knoopend Bankhoef, 5 met 10 minuten vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar staat file door een ongeluk tussen Roosendaal en Heerlen, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
6: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Knoopendijl 10 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is tot 12 uur de ochtend door.

0: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geert.
4: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
3: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
5: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
3: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar wat langere files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel, 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen op Zoom, 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuw-Kuik, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Het weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er trokken enkele buien over de regio, maar er waren ook lange droge perioden. De temperatuur is gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is het wisselend bewolkt en met name in de ochtend is het op de meeste plaatsen droog. Na de middag trekken er enkele buien over. Er staat in het algemeen een matige wind uit een westelijke richting. En met 20 graden als maximum temperatuur is het beduidend frisser dan gisteren het geval was.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor. Er staat nog wel file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De weg staat nu dicht tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft gisteravond meer dan 100 kilo drugs gevonden in een bestelbusje bij een loods in Brunsum. De Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Daar krijgen brouwerijen in de grensregio's veel last van, stelt de sector in een petitie. En opnieuw heeft de politie een foto van een verdachte gepubliceerd die zich heeft voorgedaan als politieagent en vervolgens sieraden heeft gestolen.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Springenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er trokken enkele buien over de regio, maar er waren ook lange droge perioden. De temperatuur is gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is het wisselend bewolkt en met name in de ochtend is het op de meeste plaatsen droog. Na de middag trekken er enkele buien over. Er staat in het algemeen een matige wind uit een westelijke richting. En met 20 graden als maximum temperatuur is het beduidend frisser dan gisteren het geval was.
2: Omroep.

0: van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
3: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Op 19 september organiseert Omroep Venraai de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venraai. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venraai, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenraai.nl.
6: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. In Oekraïne is een passagiersbus aangevallen door een Russische drone. Daarbij zijn 5 doden gevallen en raakten 7 mensen gewond. De aanval was bij de havenstad Nikopol, die ligt in een regio vlakbij de Oekraïnse frontlinie. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien bij een graad of 18.

0: Omroep Venray.
1: 90.2 FM.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie eist 3 jaar cel en een taakstraf van 240 uur... tegen een 21-jarige man uit Heerlen... wegens meerdere berovingen als nepagent. Het kabinet trekt de komende 2 jaar 30 miljoen euro uit... om de Limburgse beekdalen beter te beschermen... tegen extreme neerslag en wateroverlast. En de politie heeft gisteravond in een bestelbus in Brunsum... een grote hoeveelheid drugs gevonden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt... blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af... door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eertmans van JA21 haakte meteen in op die woorden... door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid... liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. De politie heeft gisteravond in een bestelbus in Brunsum een grote hoeveelheid drugs gevonden. Volgens een woordvoerder gaat het om meer dan 100 kilo. De vondst werd gedaan nadat agenten in het kader van een lopend onderzoek een loods binnengingen. Daar vonden ze spullen die mogelijk verband hebben met het maken van drugs. Naast de loods stonden twee voertuigen geparkeerd, en in een ervan werd de partij drugs aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden. De Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Niet alleen de accijns op bier gaat omhoog, ook water, een van de belangrijkste ingrediënten, wordt duurder. Vanaf de nieuwsredactie Robert Jansen.
1: De Nederlandse biersector protesteert tegen hogere belastingen, zoals aangekondigd in de miljoenennota. En ook Kulpeter maakt zich zorgen. Vooral de bierverkoop in de grensregio's loopt namelijk de laatste tijd sterk terug. Een belangrijke reden voor de overname door Grols onlangs. De hoop is gericht op de Tweede Kamerleden. En met een petitie willen de brouwers steun van de consument krijgen.
0: Opnieuw verspreidt de politie een geblurde foto van een verdachte van een beroving als nepagent. Het gaat om een vrouw die in augustus met een smoes de woning van een 72-jarige vrouw uit Heerlen heeft bezocht, om er vervolgens met haar sieraden van door te gaan. Gisteren is ook een geblurde foto gepubliceerd in een zaak met nepagenten in Kerkrade. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen maken dan normaal is toegestaan. Dat stelt de gemeente voor. Het theater ligt in een Natura 2000-gebied. Eerdere klachten over geluidsoverlast hebben ertoe geleid dat het theater een aantal dagen grensoverschrijdend geluid heeft moeten terugschroeven naar 12. Deze aanpassing heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Het weer, het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Met name vanmiddag zijn er buien, mogelijk met onweer. Tijdens zonnige perioden wordt het vanmiddag zo'n 20 graden.

0: NKVV Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Eenzelfde status voor het Limburgs als het Fries is haalbaar. Dat concludeert een speciale commissie van de provincie Limburg. Justitie eist 3 jaar cel en een taakstraf van 240 uur... tegen een 21-jarige man uit Heerlen... wegens meerdere berovingen als nepagent. En het kabinet trekt de komende 2 jaar 30 miljoen euro uit... om de Limburgse beekdalen beter te beschermen... tegen extreme neerslag en wateroverlast.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nicolai Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het is om een enkele bui na zo goed als overal droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 18 graden. Er stond een matige westenwind. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn opklaringen, stapelwolken. Er trekken enkele buien over, maar er zijn ook lange droge perioden. De maximumtemperatuur die blijft vandaag steken op zo'n 20 graden. En er blijft erbij matig waaien uit een westelijke richting.
0: 24 uur per dag. Uw nieuwsbron uit eigen regio. Omroepvenraai.nl

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de grafische bron. Bedrukken en leveren van kleding, de grafische bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de grafische bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de grafische bron. De grafische bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
4: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers.
1: Nu ook bij de grafische bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Overstegen met het L1 Nieuws. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Dit nadat er bij een metaalbedrijf vanochtend giftige dampen zijn vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, wel dat het om een bijtend gas gaat. Het gebied rond het bedrijf is ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek hebben hun huis moeten verlaten. De loods in Heidhuizen, die 6 maanden op slot ging wegens de vondst van een grote hennepkwekerij, had maar 3 maanden dichtgehoeven. Dat zegt de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land. De eigenaar van de loods was in beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter. Die vond 6 maanden sluiting correct, maar volgens de eigenaar wist hij niets van de kwekerij in zijn loods. De Raad van State gelooft hem, maar vindt 3 maanden sluiting gerechtvaardigd, omdat de hennepkwekerij heel professioneel van opzet was. Ook krijgt de eigenaar van de loods een schadevergoeding, omdat de behandeling van de zaak lang heeft geduurd. Een zwaardere Europese bescherming van het Limburgs is haalbaar. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De commissie onderzocht of het Limburgs kans maakt op eenzelfde status als het Fries. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en in het openbaar vervoer. Directeur Harry Meens van Alfa Bierbrouwerij in Schinnen is niet te spreken over de belastingmaatregelen die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd. De biersector wacht een flinke accijnsverhoging. Daarnaast gaat ook de belasting op water omhoog en maakt de overheid geen verschil meer tussen het belasten van grote en middelgrote brouwerijen. Harry Meens.
1: 50 jaar geleden toen ik begonnen ben, ja, toen was een overheid die stinkt neutraal tegenover zich en stinkt welwillend tegenover zich. Maar op dit moment moet ik zeggen, die overheid is eigenlijk, ja, ik kan het binnen niet uitspreken, maar is eigenlijk die de grootste vijand geworden.
0: Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen, zo stelt de sector die een petitie is gestart. Het weer. Zon maar ook buien, mogelijk met onweer, het wordt 20 graden.
2: Omroep Venray Tips.

0: Op 19 september organiseert Omroep Venraai de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venraai. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venraai, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenraai.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 23-jarige kerkraadenaar is wegens onvoldoende bewijs vrijgesproken van verkrachting. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Daar zijn bij een metaalbedrijf giftige dampen vrijgekomen. En eenzelfde status voor het Limburgs als het Fries is haalbaar. Dat concludeert een speciale commissie van de provincie Limburg.
2: Omroep Venraai. Het nieuws van 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht is het oponthoud 20 minuten. En tussen Breda en Gilserijen rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool in Mierlo. Met een groep gooiden ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op 100.000 euro. In de Tweede Kamer is het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar hervat, na een lunchpauze. Als derde spreker is PVV-leider Wilders aan de beurt. Hij denkt dat het kabinet op het punt staat te vallen, omdat er geen brede meerderheid in de Kamer in zicht is voor de plannen. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk is het oponthoud een half uur. Kwartier extra bij kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Bestemoer-Gestel is de vertraging ook een kwartier. Dan de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Berdicum en Heeswijk-Dinter. Ook weer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Je radio staat weer aan.
3: Omroep Fendrive.
2: Elke dag.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk een half uur vertraging. En de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Een 23-jarige man uit Kerkrade is vrijgesproken van verkrachting. Volgens een 18-jarige vrouw kwam zij de man op een avond in november 2023 tegen in Heerlen. Toen hij haar naar huis bracht, zou ze zijn verkracht. Rechtbankverslaggever Frank Bonen.
1: Ja, wat de rechtbank eigenlijk zegt is dat de verklaringen van het vermeende slachtoffer niet consistent zijn. Bovendien is er gewoon geen steunbewijs in deze zaak. En is ook het onderzoek naar de mogelijke verkrachting gebrekkig geweest. Het onderzoek heeft bijvoorbeeld 2 jaar lang stilgelegen. Na de aangifte van het mogelijke slachtoffer is de zaak pas 2 jaar later door de politie opgepakt. En daardoor is nuttige informatie misschien verloren gegaan, wat de waarheidsvinding in deze zaak dus niet heeft goed gedaan. En vandaar dat de rechtbank alleen maar tot een vrijspraak kon komen.
0: Tegen de man was 2,5 jaar cel geëist. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Mijl. Dit nadat er bij een metaalbedrijf vanochtend giftige dampen zijn vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, wel dat het om een bijtend gas gaat. Het gebied rond het bedrijf is ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek hebben hun huis moeten verlaten. De loods in Heidhuizen, die 6 maanden op slot ging wegens de vondst van een grote hennepkwekerij, had maar 3 maanden dichtgehoeven. Dat zegt de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land. De eigenaar van de loods was in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechter. Die vond 6 maanden sluiting correct, maar volgens de eigenaar wist hij niets van de kwekerij in zijn loods. De Raad van State gelooft hem, maar vindt 3 maanden sluiting gerechtvaardigd, omdat de hennepkwekerij heel professioneel van opzet was. Ook krijgt de eigenaar van de loods een schadevergoeding, omdat de behandeling van de zaak lang heeft geduurd. Een zwaardere Europese bescherming van het Limburgs is haalbaar. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De commissie onderzocht of het Limburgs kans maakt eenzelfde status te krijgen als het Fries. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om het Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en het openbaar vervoer. Het weer. Zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 190 kilometer file. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Doe je er 25 minuten langer over. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 25 minuten vertraging. En een stukje verderop bij Ridderkerk heb je een kwartier extra nodig. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum een kwartier vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg ook een kwartier extra tussen knooppunt Galder en Bavel. Dan bij Eindhoven op de N2 de Randweg in de richting van Den Bosch. Tussen de afrit Waalre en Veldhoven-Zuid een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit 2 bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de 2 normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor 2-richtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, 25 minuten vertraging door een auto met pech. Rechterrijstrook is daar afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Nederlandstalige muziek. Samenstelling en presentatie Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is de tijd gebleven? Ja, we zien er wel even lekker doorgekomen. Een beetje regenbuikje gehad. En vanmiddag bijkwakker toch wat huurig, toch? Het is gewoon een fikse onweersbui. Maar ja, het is de tijd van het jaar. Het is van een dag warm geweest. Ja. Namens mijn technicus Johan Derloo, zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren dadelijk. We zien het programma begonnen met de Gebroeders Brouwer met het nummer Middernacht. Doch laat me eens een keer met een instrumentaaltje beginnen. En dan gaan we op de Duitse toer met Frans Bauer met Jonge Herzen.

Dat was Frans Kronenberg met het nummer Meertje met die prachtige ogen. Nu gaan we verder met de Tilburger Franskunst. Waarom verdween jij?

0: Kiek, dat waren nou eens twee vrienden. Frans Steunis en Kaartje Versparken met Doordikkenden. Ja, zo zitten hier ook twee vrienden in de studio, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo tellen we ons ook.
1: Ja,
0: luisteraars, en dan gaan we even weer op de Oostenrijkse titel. Dit is een verzoekplaatje. Ook voor ons Gerda en Pierre. Fransen Lang met Das Kufsteiner Lied.

U luisterde naar Fred Limpens met het nummertje Pardonne-moi mon amour. Ja, dat kennen we ook van onze Griekse zanger Demis Roussos. En nu heb ik een speciaal verzoekje voor mijn poetsvrouw. En dit speciaal pleitje is van zangeres Janske, en wel met het nummer In mijn gedachten, en wel met de vaderversie.

Ja, Gerda, dat waren de kermisklanten. En met de laatste dans, maar wel accordeonversie. Ik hoop dat je er ook van genoten hebt. Ja, en nu gaan we verder met onze Brabander. Helaas, hij is ook niet meer onder ons. Jan Verhoeven met bruine ogen huilen.

Je luisterde naar Joost Meets met Noorder Diligence. Nu gaan we verder met het plekje van Johnny Blanco en wel met de titel Boe is de schone tijd nog toe? Oftewel, waar is de mooie tijd naartoe? Johnny Blanco.

Ja, als je nou zegt van, dat is niet waar, Jan, dat lied. Dit was nou zangeres Linda met een Spaanse tango. En hoort dat pleitje ook niet in het programma Waar is de tijd gebleven? Ja. En zo komt nou Tony Marshall met het nummer Schöne Meid ook in de tijd Waar is de tijd gebleven?

Ja, dat was de neef van Marleen Rutte. Breng mij nog lang niet naar huis. Ja, luisteraars, ik heb mijn uurken er bijna op zitten. Dan gaan we daar het programma afsluiten met een instrumentaatje van Henry Aland, Echo de Bergen. En dan kregen we nog een stukje Major Dundee Band met La Linda. Namens mijn technicus Johan, bedankt voor het luisteren. En we huren ons weer volgende week. En dan zeg ik altijd, blijf gezond, houdoe en hoi hoor.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk. En leveren van kleding. De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden. De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints. De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie linkt 220 slachtoffers van online kindermisbruik aan Bas P. uit Herten. En dat aantal kan nog oplopen. In november start de rechtszaak tegen P. Wegens aanhoudende overlast door jongeren breidt Brunsum het samenscholingsverbod uit. En de IJsdense voetballer Nicky Soeren is opgeroepen voor het nationaal voetbalteam van Curaçao.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
4: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
3: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
5: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
3: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet. Hij werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Hutspotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
6: Goedenavond, we zijn er weer met de Hutspotavond. En de Hutspotavond die zit weer lekker vol. Ik heb een recept bij me, een stapel boeken, een bericht van het IVN Gijsteren Venray en in het tweede uur natuurlijk het Venrots Ketirke. En daarin gaan we het hebben over Gussewieg. Oftewel Louis Klaassens uit Leunen. Een kunstenaar. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst luisteren naar muziek uit de 60er jaren. Build Me Up, Buttercup. En dat wordt gezongen door de Foundations.

En dan is het tijd om te gaan koken. En vandaag gaan we een cheeseburger wrap maken. En dat wordt een open wrap. Geen opgerolde. Een beetje vergelijkbaar met een pizza. Wat hebben we er allemaal voor nodig voor 4 personen? 300 gram runder gehakt. Een theelepel milde paprikapoeder. Een theelepel gemalen komijn. 2 middelgrote uien. 4 eetlepels tomatenketchup. 4 tortilla wraps. En dat kunnen volkoren zijn of gewone tortilla wraps. 100 gram geraspte kaas. 2 zoetzure augurken, 2 tomaten en 40 gram fijn gesneden ijsbergsla. Het is niet moeilijk te maken. Verwarm de oven voor op 200 graden. Verhit een koekenpan zonder olie of boter of op middelhoog vuur en bak daarin het gehakt met het paprikapoeder en de gemalen komijn rul. Snipper intussen de uien. Voeg de helft van de ui toe aan het gehakt en bak dat ongeveer 3 minuten mee. Voeg dan de helft van de ketchup toe en bak dat weer een minuutje mee. En dan wordt het geheel op smaak gebracht met peper en eventueel wat zout. De tortilla wraps die gaan op een met bakpapier beklede bakplaat de oven in, maar ze worden eerst even met de kaas bestrooid. En dan gaan ze dus 3 tot 4 minuten in de oven tot de kaas smelt. Snij intussen de augurken en de tomaten in kleine blokjes. Haal de wraps uit de oven. Verdeel het gehakt, de sla, de tomaten, augurk en de rest van de uien over. En besprenkel het geheel met de rest van de ketchup. En dan is het klaar om te gaan eten. Een soort pizza, maar dan met een wrapbodem, zou ik zeggen. En smakelijk eten, want het lijkt me best wel lekker. Daar gaat ze. Dat heeft niets met die wrap te maken, maar alleen maar met iemand die Clouseau ziet lopen. Daar gaat ze. Clouseau dus.

Sans Mieux. Die groep is nu aan de beurt. Deze Nederlandse groep die zingt nu Feels.

Aanstaande maandag 21 september dan houdt Gerard Compiet bij IVN Gijster Van Rij een lezing over paddenstoelen en schimmels. De lezing begint om 8 uur 's avonds en wordt gehouden in de Kemphaan aan het Kennedyplein in Van Rij. Het hele jaar door zijn er paddenstoelen te vinden, maar in de herfst komen we op onze wandelingen de meeste soorten en aantallen tegen. In dit jaargetijde staan veel mensen daarom stil bij deze wondere creaties van moeder natuur en bedenken dan vaak dat ze er graag wat meer over willen weten. IVN Gijster Van Rij steekt daarbij de helpende hand uit en biedt de mogelijkheid om wat meer wegwijs te worden in de paddenstoelenwereld door een paddenstoelenlezing en een daarop aansluitende wandeling te organiseren. Tijdens de lezing, of theorieavond, zo kun je het ook noemen, geeft Gerard Compiet onder meer uitleg over zaken als wat zijn paddenstoelen eigenlijk, hoe planten ze zich voort, hoe komen ze aan voedsel, waar staan ze in de kringloop van de natuur, aan wat voor bedreigingen zijn ze onderhevig. En zo nog een heel aantal andere zaken die met paddenstoelen te maken hebben. De op de lezing volgende wandeling is op zondag 18 oktober in de Gijsterse bossen. De wandeling begint om 10 uur 's morgens. Tijdens die wandeling wordt geprobeerd om dat wat bij de lezing aan bod is gekomen terug te vinden in het veld. Bovendien zullen er tijdens de excursie ongetwijfeld paddenstoelen gevonden worden waar tijdens de lezing niet over gesproken is. Kortom, deze paddenstoelenlezing met excursie is een aanrader voor iedereen die tijdens het wandelen meer van paddenstoelen wil genieten. De paddenstoelenlezing is op maandag 21 september, aanstaande maandag dus, in de Kemphaan aan het Kennedyplein in Van Rij en begint 's avonds om 8 uur. De toegang is gratis voor IVN-leden en andere belangstellenden betalen een bijdrage. Vooraf aanmelden voor deze lezing is niet nodig. En informatie over deze avond is natuurlijk ook terug te vinden op de website van IVN Gijsteren Van Rij. The Circle, dat is een Amerikaanse groep en die brachten, ik dacht ergens in de 60er jaren van de 20ste eeuw, een nummer uit dat onder andere meegeschreven is door nou ben ik even zijn naam kwijt. Ja, dat is niet erg slim. Paul Simon, ja, hij is er weer, de naam. Paul Simon schreef dus mee aan dit nummer en de titel is Red Rubber Ball.

Rouwenhezen was dat. En volgens mij bedoelde ze Ierland met dat eiland en de regen. Natuurlijk ga ik ook vandaag weer een aantal leden van Seniorenfanreiscentrum feliciteren. En ik begin met die leden die maandag en gisteren dinsdag jarig waren. Maandag waren dat mevrouw Krebbers en de heer Nooyen. En gisteren waren mevrouw Kruijzen, mevrouw Stoks, de heer Ermers, mevrouw Strolenberg, de heer Vullings, mevrouw Min en mevrouw Martens jarig. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Seniorenfanreiscentrum en iedereen hoopt dat u er een hele fijne dag van hebt gemaakt. We gaan naar de Gypsy Kings luisteren en zij zingen Bambolero.

Het is weer tijd voor onze boekenrubriek. Eén keer in de 14 dagen. Een rubriek die we doen in samenwerking met Rooiboek. Ik heb vandaag 3 boeken bij me. Alle 3 van Nederlandse schrijvers.

En ze hebben iets gemeen, namelijk geschiedenis. De onderwerpen die lopen uiteen, want het gaat over eeuwenoude geschiedenis, deels persoonlijke geschiedenis en natuur. Voor het eerste boek gaan we enkele duizenden jaren terug. We gaan naar Babylon. 1 jaar in Babylon, dat is de titel. Een portret van een eeuwenoude beschaving. Geschreven is het boek door Daan Nijssen. Babylon, de grootste stad die de wereld ooit gekend heeft, staat op een kantelpunt. Eeuwenlang vertrouwden de Babyloniërs op een vaste kosmische orde, bestuurd door de god Marduk. Maar nu dreigt die orde uiteen te vallen. In 1 jaar in Babylon reconstrueert Daan Nijssen het leven in Babylon tijdens het beslissende jaar 539 voor Christus, als de dreiging van de Perzen een hoogtepunt bereikt en oorlog, religie en politiek onlosmakelijk met elkaar zijn verweven. Door de seizoenen, feesten en crisis van 1 jaar te volgen, ervaart de lezer hoe Babyloniërs hun wereld begrepen, van mythologie en magie tot wetenschap en het alledaagse leven. 1 jaar in Babylon is geschiedenis van het Mesopotamische gedachtegoed die dichtbij komt en confronterend actueel blijkt. Daan Nijssen studeerde oudheidstudies aan de VU, waar hij zich specialiseerde in de geschiedenis van het oude Nabije Oosten. Hij debuteerde in 2020 succesvol met Het Wereldrijk van het Tweestromenland, dat de shortlist van de Homerusprijs haalde. Zijn tweede boek, Alle wegen leiden naar Babel, werd genomineerd voor de longlist van de Libris Geschiedenisprijs in 2024. Eventjes wat muziek tussendoor, want anders krijgt u 3 boeken op een rijtje en dat werkt eigenlijk niet echt, ook al omdat ze zo verschillend zijn. We gaan even luisteren naar Malle Moor. En Malle Moor zingt Curaçao.

Het tweede boek is een roman van Connie Palme en dat is deels autobiografisch. Johnny Walker is de titel en ja hoor, u denkt het goed. Het is dat ene merk, u weet wel. U hoort een stukje uit het boek en dan weet u waar het over gaat en welke kant het misschien wel opgaat. De barman begroette me licht geamuseerd met de vraag wat hij kon betekenen voor de jonge dame. Zoals ik me wekenlang had voorgesteld, noemde ik zo onnadrukkelijk mogelijk de drank die ik alleen kende, doordat ik hem proefde op de lippen van Henry Martin, mijn leraar en mentor. De man met wie ik vaak buitenschooltijd afsprak en af en toe naar bed ging. Ik hield van hem, zoals ik in die tijd van de meeste mensen buiten mijn familie hield. Niet al te diep, niet al te hevig, het afscheid al inbegrepen. De barkeeper noemde de twee merken die hij in huis had. Johnny Walker, zei ik. Op die dag en op dat uur sloot ik aan gene zijde van de Maas een verbond met mijn liefste vijand. De man die de daaropvolgende 40 jaar mijn onafscheidelijke metgezel en geliefde zou zijn. Johnny Walker, rookbedwelmend, was stoer, trouw en bovenal onsterfelijk. En ik kon me in tientallen jaren die volgden het leven zonder hem niet voorstellen. Al wist ik vanaf de eerste slok aan de toog van Café de Vriendschap dat hij er alles aan zou doen om mij te vernietigen. Zo een stukje uit het boek en dan weet u dat u nog een lange weg te gaan hebt om erachter te komen wat er allemaal in staat. Connie Palme behoort tot de allergrootste schrijvers van ons taalgebied. In een periode van 35 jaar schreef ze 6 grote romans. De Wetten, De Vriendschap, IM, Geheel de Uwe, Lucifer en Jij zegt het, waarmee ze verschillende literaire prijzen won. In november 2025 werd ze benoemd tot commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor haar bijdrage aan de Nederlandse literatuur. En in 2026 werd haar de Constantijn Huygensprijs toegekend voor haar gehele oeuvre. Interessant boek kan het zijn. Maar we hebben nog één boek te gaan. En voordat het zover is, gaan we even luisteren naar Lisbeth List. En zij zingt Zo hoog in de hemel.

En dan het laatste boek. En de titel van dat laatste boek is De Reis van de Walnoot. Verleden, heden en toekomst van een veelzijdige noot. De walnoot is een mooie en voedzame boom die bijna op het hele noordelijke halfrond voorkomt. Tuinschrijver Romke van de K gaat op reis naar de oorsprong van deze noot en de lezer reist met hem mee. Voor Romke van de K is de walnoot al een leven lang een bron van verwondering. Van de oneindige toepassingen tot het mysterie van zijn herkomst. Op zoek naar het oorverhaal achter deze veelzijdige noot reist van de K de walnoot achterna. Van wilde walnotenbossen in Kirgizië tot een walnotenfestival op Sicilië. Terug in Nederland kijkt hij vooruit naar de toekomst. Want waar de walnotenboom vroeger schaduw en rust bood op het boerenerf, kan hij nu een rol spelen in een fundamentele verandering van ons voedselsysteem. Het resultaat is een volstrekt origineel verhaal over natuur, nieuwsgierigheid en noodzaak. Romke van de K is kweker en freelance publicist. Hij had de rubriek Plantaardig in NRC Handelsblad en sinds 1984 schrijft hij zijn weerbarstige columns in het tijdschrift Onze Eigen Tuin. Van de K verzorgt radio- en televisieprogramma's voor regionale omroepen en schrijft voor een groot aantal provinciale dagbladen. Ook schreef hij Buiten de Perken. Tuinieren gaat niet over rozen en de getemde wildernis. En samen met Paul Geerts maakt hij ieder jaar de tuinscheurkalender. En dat waren de boeken. Het verhaal over de walnoot, De Reis van de Walnoot van Romke van de K. Johnny Walker van Connie Palme. En Een jaar in Babylon, het portret van een eeuwenoude beschaving, geschreven door Daan Nijssen. En u weet het, al die boeken die vragen erom om gelezen te worden. En dat kan door ze te lenen in de bibliotheek, te kopen in de boekhandel. En het belangrijkste is dat ze gelezen worden, want daarom schrijven die schrijvers deze boeken. En ik wens u dan ook heel veel leesplezier. We gaan naar Jacques Brel luisteren en hij zingt Le Gaz.

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een nummer van de Furies heb gedraaid. Een nummer wat ik gewoon zelf leuk vind. En ik hoop dat er nog heel wat mensen met me zijn die dit een mooi nummer vinden. De titel is I Will Love You Every Time.

Zo dadelijk zingt Caro Emerald A Night Like This. Maar eerst ga ik even een aantal leden van Senioren Venrijcentrum feliciteren. Dat zijn de heer Altenhoven, die vandaag jarig is, en de heer Rutte, de heer Franke, de heer Van Herwaarde en mevrouw Giele, die morgen jarig zijn. Van harte gefeliciteerd namens Senioren Venray Centrum. Fijne avond en morgen een hele mooie dag. En hier komt Caro Emerald.

We zijn bijna aan het einde van het eerste uur van de Hutspotavond. Zo dadelijk na het nieuws van 8 uur gaan we verder met het tweede uur. En dat begint natuurlijk met het Venrots Getirke. Maar eerst kunt u tot het nieuws nog luisteren naar Acta en de Munnik met Eva en een gedeelte van La Comparsa van ZZ en de Maskers.

0: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avondpotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: En zo beginnen we dan aan het tweede uur van de Hutspotavond. En dat tweede uur begint natuurlijk met het Venrots Getirke.

En het Venrotske Tierke, dat beginnen we altijd met een spreuk van een van de scheurkalenders van Veldeke Venrooy. Op 16 september staat er te lezen: goed goed doen is niet makkelijk. Op zijn Nederlands, goed goed doen is niet gemakkelijk. Ja, dat spreekt eigenlijk voor zich, want als ik dat weer in het Venrooys ga zeggen, ja, dan krijg je toch weer: goed goed doen is niet makkelijk. En dat weet iedereen. Waar gaan we het over hebben vandaag en volgende week? We gaan het hebben over Gassoui. En Gassoui, dat is een kunstenaar uit Leuven. Maria van Dorst, ik wil iedere keer Drost zeggen, maar dat komt natuurlijk door Drosten chocolaatjes, waar ik dan aan denk. Maar Maria van Dorst, die had in Venrooys Verleden, deel 5, 2011, een artikel geschreven over Gassoui. Gassoui den Wier op 8 januari 1933 geboren als Louis Klosses. In Brabant hadden al een kunstenaar met een naam. En om misverstanden te voorkomen, zei hij: noem me dan maar Gassoui. De naam Danny in het dorp haai. Wie van Louis en Gassen van de Gassenboerderij, waar zijn jeugd doorbracht. Gassoui was op ier naar de jongste van een groot boerengezin in Leuven. Zijn vader was een natuurmens en had door Europa gezworven totdat hij rond zijn 40ste trouwde met een dochter van de Gassenboerderij. Wie of Louis was zijn een oergappel, omdat hij anders was dan de andere kinderen die echte boerenkinder waren. Hij schilderde en beeldhouwde alles kleinkind. Door zijn vader leerde Wie de natuur kennen en hij leerde van de natuur te houden. Toen Gassoui 17 was, toen stierf zijn vader. Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool en hij haalde in de avonduren zijn HBS-diploma. Daarna volgde zijn een diensttijd. Na dienst ging hij eerst naar de kunstnijverheidsschool in Arnhem en daarna naar de kunstacademie Jan van Eyck in Maastricht en naar een kunstacademie in Parijs, de Académie de la Grande Chaumière. Hij leerde steenhouwen bij de beeldhouwer Uli Conrad in de Duitse kunstenaarskolonie Worpswede. En tussendoor maakte hij reizen naar Frankrijk, Noorwegen en Schotland. Eind jaren 50 woonde hij een tijdje in Vlaanderen. Er werd hem in den tijd door de Belgische regering een reisbeurs naar Griekenland verleend. In afwachting van die beurs ging hij terug naar zijn ouderlijk huis in Leuven, waar hij zolang in de kippenkuis zijn atelier haai. In Leuven leerde hij zijn vrouw Anna Nagel kennen, met wie hij in 1961 trouwde. Vanwege de woningnood die toen nog volop was, was het moeilijk een woonruimte te vinden. En kwamen de jonggehuwden op een gemeentelijke wachtlijst. Omdat Anna als lerares in Remunt een baan gevonden had, zijn ze doorheen trekken. Maar ook in Remunt was er een wachtlijst van meer dan 2000 gegadigden voor een woning. Toen in Leuven een noodwoning vrijkwam die eigenlijk afgebroken moest worden, zag Gassoui kans om die voor een jaar toegewezen te krijgen. De beloofde Belgische beurs werd vanwege de Congo-crisis niet uitbetaald en hij moest dus op zoek naar een definitieve oplossing voor wonen en werken. Hij vond uiteindelijk de oude boerderij Hubenhof aan de Engsteeg nummer 6 in Leuven, die onbewoonbaar was verklaard. Met hulp van de Rijksmonumentendienst kost dat werd teruggedraaid en weer de woning door Gassoui bewoonbaar gemaakt. Inmiddels kwam in 1962 de eerste gezinsuitbreiding en verloor Anna haar vaste baan, zoals gebruikelijk was in den tijd, in het katholieke onderwijs.
Gassouis vroeg contraprestatie aan, een materiale vergoeding voor beeldende kunstenaars. Het materiale geld van de BKR-regeling bedroeg ongeveer 25% van de uitkering. En deze uitkering die weer wekelijks bij de gemeentelijke kassier opgehaald. Dit materiale geld was lang niet toereikend voor de materialen die de kunstenaar nodig had. Een groot deel van de uitkering weer daarom aan kunstenaarsmaterialen besteed. Hij leefde eenvoudig, verkreeg zijn eten uit zijn eigen moestuin, ruilde diensten voor etenswaar en zo nog veel meer. Al het grij wat anderen wegdoen, weer door hem weer opgeknapt en kreeg een tweede leven. Kortom, hij haai het, niet. In de streek heerste nog echt een plattelandsmentaliteit. Er was een streng scheiding tussen de verschillende beroepsgroepen, de artsen van de psychiatrische centra, de middenstand, de boeren en de handwerkslui. De notabelen van het dorp, zoals de burgemeester, de wethouder, bestuur, het hoofd van de school, speelden een belangrijke rol in het dorp. De sfeer waarin Gassouis zich standen moest houden was weinig stimulerend. De burgemeester vond zijn werk, na aanvankelijk enthousiasme, toch te weinig herkenbaar. Hij werd door zijn omgeving niet begrepen. In Noord-Limburg was maar een enkele beeldende kunstenaar aan het werk, zoals de schilder Grosveld in Venlo. Langzaam verbeterde het culturele klimaat. Gassouis weer lid van een kunstvereniging en bezocht hun toonstellingen op andere plaatsen. Een lid van de contraprestatiecommissie, Jan Groenendaal, vond zijn werk goed en stimuleerde hem. Hij bouwde een goed contact op met architect Koolse senior. Met de nieuwe burgemeester Scholz, die van 1968 tot 1975 in Venroy was, brok er in Noord-Limburg een tijd van modernisering van de samenleving aan. Door de toenemende industrialisatie, onder andere Renk Xerox die kwam, kwam er een toestroom op gang van mensen uit de Randstad, waaronder veel hoog opgeleide. De gemeente Venroy groeide van 13.000 inwoners in 1937 naar 30.000 in 1973. De houding van de gemeente ten opzichte van Gassouis veranderde in positieve zin, al kon ze zich niet altijd vinden in de stijl van zijn werk. En bovendien lukte het Anna om in 1974 een vaste baan te krijgen op het psychiatrisch centrum, waardoor er financiële onafhankelijkheid ontstond en dus ook artistieke vrijheid voor Gassouis. We gaan heel even wat muziek draaien en dan gaan we nog een stukje verder met het verhaal.

In de eerste jaren bouwde Gassewie contacten op met zijn dorpsgenoten. Onder andere door het samen ontwerpen en bouwen van de jaarlijkse carnavalswagens. Het versieren van de kerk met kerstmis. Ook maakte Nie samen met de Boerinnenbond een wandkleed van 6 bij 7 meter... met een voorstelling van de vierjarige dieren. Dat naar aanleiding van een jubileum van deze bond. Door de veranderende samenleving en de instroom van hoogopgeleide in industrie en psychiatrische centra veranderde het sociaal en cultureel klimaat ten goede en ontstonden er allerhande activiteiten. Gassewie nam deel aan een werkgroep die weer opgericht met als doel een cultureel centrum te maken van het voormalig Hotel de Gouden Leeuw. Dit pand stond leeg en ze hier gezien de vele ruimtes, bijgebouwen en binnenplaats buitengewoon geschikt voorzien. Helaas gaf de gemeente de voorkeur aan de grond te verkopen in plaats van het realiseren van een cultureel gebouw. Gassewie verleende medewerking aan verschillende activiteiten voor jongeren. Zoals een happening in Gijsteren in samenwerking met het jongerenwerk. Activiteiten voor de Venrotse jeugdsoos SR65 met een paint-in, een schildersworkshop en een veiling en het oprichten van een jongerensoos in Leurne. Vanaf juli 1971 weer Gassewie lid van de beoordelingscommissie van de BKR van Noord-Limburg. Toen de kunstenaar met zijn monumentale werk begon, was er geen tijd meer voor deze activiteiten, behalve de lessen aan de Vrije Academie. Hij begon met het geven van deze lessen aan het eind van de jaren 60 van de vorige eeuw en bleef dat doen tot aan zijn dood. Gassewie was een gastvrije kunstenaar. Hij ontving graag mensen in zijn atelier en hij stimuleerde jonge mensen om zich te ontwikkelen. Hij ging graag met ze in discussie over het leven. Hij bood regelmatig onderdak aan mensen die even behoefte hadden aan een time-out. En hij liet ze dan meehelpen met zijn werk. Ook al moest hij zijn eigen werk dan een beetje aan de kant leggen. Hij gaf deze jongeren de stabiliteit en de aandacht die ze nodig hadden. Anna karakteriseert de Romeins als volgt. Creatief, hoogbegaafd en kinderlijk spuls. Een groot vakman. Intellectueel ontwikkeld en filosofisch onderleed. Een natuurmens, sociaal bewogen en een mensenkenner. Integer en moedig. Een ware mens. Hard voor zichzelf en een lieve, sterke mens. Ze zet hierover, toen ik hem leerde kennen, was het een sturm und drang mens. Den alle moeite hij met zichzelf en zijn omgeving. De uiterste waarin hij kon vervallen. In de loop van zijn leven is er harmonie ontstaan in hemzelf. Hij was open naar iedereen, maar soms moest hij zich terugtrekken om zijn kern terug te vinden. In zijn jeugdjaren deed hij dat door te gaan zwerven en mediteren. In zijn latere jaren door zich in zijn atelier terug te trekken. Hij was voor anderen een voorbeeld en mentor. En mede daardoor was het voor mij niet eenvoudig om met hem samen te leven. In zijn extraverte periodes was hij druk overal en nergens. En in zijn introverte periodes moeilijk benaderbaar, maar altijd afhankelijk van mijn begrip. De ideeën en de werken van Gassewie kregen ook buiten Limburg bekendheid. Men vroeg hem of hij geïnteresseerd was om stadsbeeldhouwer van Rotterdam te werden. Helaas had hij daar geen gehuur aan kunnen geven, omdat zijn gezondheidstoestand dat niet toeliet. Gassewie had hartklachten gekregen en hij stierf veel te vroeg op 30 augustus 1979, 46 jaar oud. We gaan heel even nog in op de manier van werken van Gassewie. Het ging hem vooral om het maken van beelden, om het creatieve proces. Als je een beeld afhaai, dan was het spannende eraf. Dan ging hij weer op zoek naar wat nieuws. Met nee materialen of nee combinaties van materialen.
Gassewie ging uit van zijn fantasie. Hij wou het liefst beelden creëren met nieuwe vormen. Hij werkte volgens een intuïtief proces dat gedurende het ontstaansproces duidelijkheid gaf over waar het hem ging en hoe het eruit moest gaan zien. Het creatief proces vond in 3 etappes plaats. In de winter lei de invallen en gedachten in tekeningen en krabbeltjes vast. Rond maart ging hij met deze ideeën aan het schilderen en wieren het vormen die hij later ging gebruiken al zichtbaar. Vanaf mei tot aan het eind van de zomer wieren de beelden gehouden. Het materiaal weer gekozen in samenhang met het beeld dat de kunstenaar in gedachten had en de technische mogelijkheden van dat materiaal. Hij was heel geïnteresseerd in het werken met verschillend materiaal en in het oplossen van de technische problemen bij de uitvoering van de beelden daarin. Hij leerde zichzelf de technieken aan die hij nodig had om het best uit de verschillende materialen te halen. En hij werkte met alles wat hij tegenkwam, zoals hout, metaal, plastics, gips, steen, beton en combinaties daarvan. Voordat ik nog iets anders ga vertellen over een film die dit weekend bij de Omroep op televisie komt, gaan we eerst even luisteren naar een nummer van Shit Wind In. En dan zouden zeggen, wie zien dat nou weer? Nou, dat is een groep uit IJsselstein. Een groep uit het Vuilen die in 1995 opgericht werd. En in dat jaar maakten ze ook meteen een cd'tje met een aantal eigen nummers. Een van die eigen nummers heet Shit Wind In. En dat is geschreven door Peter Brouwerijks. Als je wind tegen hebt, dan kun je er het beste maar tegenin gaan. Shit Wind In.

Vorig jaar had Job Iermond een onder andere door Gassewie geïnspireerde film opgenomen met als titel De Magistraten. En de film dan is een paar weken terug in Luenen in een besloten première vertoond. Hij mag zo nog niet vertoond worden, want er zitten nog een aantal filmfestivals waar de film heen gaat en dan zien er restricties aan. Zoals dat bij meer dingen is die nog festivals of kampioenschappen gaan. Maar er is ook een film gemaakt over de... Nou ben ik even mijn blad kwijt, maar dat heb ik zo weer terug. Een film gemaakt over hoe den film nou gemaakt is. En den film, dat kijk je achter de schermen bij De Magistraten. En De Magistraten is dan wel de titel van een beeldhouwwerk van Gassewie. Den film dan komt komend weekend bij Omroep Venray op de televisie. Een kijkje achter de schermen bij De Magistraten. De Dimitri Tjasser, maar nou weet ik niet of ik dat laatste goed uitspreek, ik verwacht van niet, den maakte een documentaire over het tot stand komen van de film De Magistraten. En den film den is gemaakt door Job Iermonds. En die komt oorspronkelijk ook uit Luenen. De making of De Magistraten is dus in dit weekend te zien bij Omroep Venray op

En hoe alles in zijn werk gaat om uiteindelijk tot een film te komen. Ik kan alleen maar aanraden om dan naar te kijken als je geïnteresseerd zit in films, in gasserie en in allerhande andere zaken die met kunst te maken hebben. Nou zien we aan het eind gekomen van het Venrots Ketirke. En volgende week gaat het verhaal verder.

Infanterieregiment 15 en die werd gespeeld door de Schiessetaler Blaaskapel. We gaan even naar jazz luisteren en dat is jazz zoals dat in Cameroen gespeeld wordt of eventueel gezongen wordt door Blik Bassi. De titel Dolalina.

De laatste felicitaties van vandaag die zijn voor leden van Senioren Venray Centrum die vrijdag en zaterdag jarig zijn. Vrijdag zijn dat mevrouw Kolen en de heer Oudenhoven. En zaterdag, de 19e september, dan vieren mevrouw Van Asseldonk, mevrouw Jacobs en mevrouw Hubbers hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. En ik kan u alleen maar toewensen, maak er een mooie verjaardag van. Geniet ervan, proficiat. Sting en zijn gitarist Dominic Miller. Zij zingen en spelen Fragile.

0: Dominic Miller. Thank you so much.
1: Achter elkaar hoort u nu Go Gentle van Robbie Williams en Het is al laat toch van Raccoon.

Morgenavond om 7 uur, dan is het zoals iedere donderdag weer tijd voor volksmuziek met Joen. Rob Klaassens die zit dan zoals altijd voor u klaar om u weer heel veel te vertellen over allerhande artiesten, muziek, festivals, optredens, ja, noem het maar allemaal op. Van blaaskapellen uit diverse landen. Niet alleen uit Duitsland, niet alleen uit Nederland, maar eigenlijk uit al die landen waar blaasmuziek gemaakt wordt. Hij weet er heel veel van, hij vertelt er heel veel over. Soms zijn er gasten in het programma met informatie over hun eigen kapel. Ja, als u nog nooit geluisterd hebt, ik zou een keer luisteren. Want wie weet denkt u dan, hey, blaasmuziek is mooie muziek. En iedere woensdag dan mag ik een voorproefje geven. En vandaag is dat muziek van de Vorenberger Blaasmuziek. En ze spelen in Donau-Schwaben-Himmel.

We zijn alweer bijna aan het einde van deze Hutspotavond gekomen. Maar er staat nog wat muziek op u te wachten. Want Mumford & Sons die spelen de banjo-song nog. En de Trekzak een gedeelte van Doonroy tot Dublin. Volgende week dan is er natuurlijk weer een Hutspotavond. En zo dadelijk na 9:00 kunt u luisteren naar non-stop muziek bij Omroep Venray. Tot morgenavond 6:00, want dan is het tijd voor Florissant. En om 7:00, van 7:00 tot 9:00, is het tijd voor volksmuziek Michoung. Daarna is het weer non-stop muziek bij Omroep Venray tot vrijdagmiddag, eind vrijdagmiddag, dan krijgt u weer gesproken programma's. Ik wens u nog een hele fijne avond en geniet nog van die laatste stukjes muziek die ik u laat horen. De Banjo Song en van Doonroy tot Dublin. Tot volgende week.

0: Leierland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst.

0: koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
1: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko, and he wants to sell them as expensive as possible.
0: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
2: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
0: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: vandaag met mij, Springenberg.
1: Vanmiddag waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er trokken enkele buien over, maar er waren ook lange droge perioden. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 20 graden bij een matige westenwind. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een bui overtrekken, maar de droge perioden hebben de overhand. Het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur. Donderdag overdag overheerst de bewolking, er vallen enkele buien, maar er zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt maximaal zo'n 19 graden.

Wat is er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd te kort rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Door Alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.